Er komt uit, dit is gister. Ons het een fort gebouw in die winter. Wild gedroom en gespeeld.

So pas geluister na Michael Ferguson met A Million and One, voordat Rinaldo, Droom te Klein en Vaughan Arends met Small Talk.

0: Snow.
1: Sy naam is Ron Joss. Hy het vir ons gesing Ek wil lewe, voor dit was het Steps met Scared of the Dark en Liani May met Plaashuis. Binnekort ons seeverslag, maar eers luister ons na Moses Metro Man met Mooi Rivier.
2: SFM, die

0: Ewald Wasserval met Onthou Jy bring ons by ons seeverslag, die IV vandag 1, watertemperatuur 14 grade Celsius. Sonsopkoms is 36 minute na 7 vanoggend, sonsondergang vanmiddag 37 minute na 5. Daglig vandag is 10 uur. Hoogwater was 25 minute na middernag, laagwater 7 uur vanoggend. Dan weer hoogwater vanmiddag 12:45 met laagwater 17 minute na 7 vanaand. Die duininghoogte 1.8 meter. Binnekort ons 7 uur nuusbulletin.
1: 90.1 SFM.

0: Ons is so ongeveer 17 minute van die tyd af. So pas luister na Kelsey Ballerini met Heart First, Voordat Morras met Ek Soek Jou en Maika met Chris Kelly. Vervolgens Eden met Maak Nie Saak Nie.
1: 90.1 SFM.

0: So pas luister na Hells of Glass met Another Love, voordat Quentin Prinsloo met My Hart en Eden, maak nie saak nie. Ons het geen verjaarsdagwense ontvang nie, bekendis wat verjaar, 'n man wat 'n rugbybal kon skop, 1984 gebore, sy naam is Morne Steyn, Suid-Afrikaanse rugbyspeler en Springbok loskakel, en dan vandag 1990 gebore, Kernan Wozniacki, Deense tennisspeler. Vervolgens Arnie Jordaan met Magic Baby en dan volg die 8 uur nuusbulletin.
1: SFM, volgoed musiek.

0: Dit was Hening met Trek My Nader, Demi Lee Moore voor dit met Hart Breek en Cash Cash met Take Me Home. Internationale dag vir vandag, geen bekendstelling nodig nie, International Blueberry Muffin Day. Nou goed, as jy van 'n blueberry muffin hou, gaan geniet om vandag saam met 'n stoomende koppie koffie, hot chocolate of dalk net 'n koppie tee. Vervolgens Dance with a Stranger met Invincible Man.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfm-streek.
2: So nice.

As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betrouwbare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vracht te dra. Contact Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za. Jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. 90.1 SFM.

0: Asse, kom ons kyk gou na die rugby wat vandag aan jou beskikbaar is. Reeds vroeg vanoggend het Nieu-Seeland klaar gespeel en die aksie wat nog steeds aan die gang is. Dan die volgende wedstrijd waarna jy kan uitsien is dan 10 minute na 3, dis wanneer Fiji en Engeland mekaar gaan pak. Dan weer 20 voor 6, Suid-Afrika en Skotland, 10 na 9, Argentinië en Wallis wat mekaar dan die strijd gaan aansê. Dit is dan die nasiekampioenskap wedstrijde daar net en ons weer bankvas is ons achter die springbokke. Dan op plaaslike front die SWD Superliga top 8, dis het Brixton wat Crusaders gaan pak in Oudtshoorn. Silver Stars in Heidelberg, hier in Rosemont George, Evergreens der Barbarians in Pakkelsdorp, en dan Groot Brak pak vir Progress daar in Groot Brak Rivier. As het jou span is wat jou ondersteun, sterkte, mag jou span jou trots maak.
1: 90.1 104.1

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing. Vanaf Uniondale tot Ladysmith. SM.

0: strand langs die pad. Middernag, geen hulp in sig. Diener Soltou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersoltou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.

Eden met Dirty Dancing. En so gaan ons ons tweede uur van saamkeer vandag in. Jy is ingeskakel by SFM, my naam Danny, ek hou jou geselskap tot hier in die omgeving van 6 uur vanavond. Ons luister volgende na Drenchill saam met Yorick Borema en Starlight.

op een woonstelbalkon. Zij zijn backpackers, series en eventers.

0: Susan met vuur bestaan. Ten op daai noot gaan ek jou groet. Daar's daarom nog so twee lekker stukkies muziek wat vir jou voorlê. Carleen met Sweet Dreams en dan Ray Dillon Reenboog. En dan, as ons allemaal die lewe hou, keer ons maandag weer verder saam. Geniet om.
1: Sweet.

0: Ons het begin met Dua Lipa en Don't Start Now. Het ons geluister na Ernie Bates met My Keuse Is Net Jy. En Dewald Wasserval met Nuwe Begin. Volgende, Milo met Castaways.
1: SFM, maak elke dag een goed voel dag.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitligte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: 104.1, Calitzdorp. Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

0: Cordelia met Wat Jou Hart Wil Hoor. Climie Fisher voor dit met Love Changes Everything. Inderdaad, dit doen. Dit kyk baie, dit verander baie hoe jy na dinge kyk en na mense kyk, onder andere. En die Kaapland Boerorkest voor dit met die concertina. Jodel, hier is Hide Your Heart, dear Ace Frehley.
1: SFM, jou weg.

Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.

0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
1: Een stille rivierstroom, een windstil dag. Ek het lang gewonder, ek het lang vir jou gewag. Maar het ek geweet,

0: Oranje met lisensie, nou bietjie terug in tyd. Heat of the moment, dear Asia.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: En so sluit ons die tweede uur van Songkeer af. CCR, natuurlijk Creedence Clearwater Revival met Bad Moon Rising. Hier is the Nolan Sisters met I'm in the Mood for Dancing.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: plaaslike sanger Logan Peterson met 3 weke, Billy Ray Cyrus voor dit met Achy Breaky Heart. Natuurlik het hy Grammy gewen vir daardie liedjie en by die Grammy Awards afterparty het hy geval. Ja, ons los dit nie, uitgeval. En ons gaan nou luister na Ben Heynau met All Yours.
1: SFM, ons maak dit lekker.